0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden. En toen met ome Jansen zeven tientjes in zijn handen, had hij op het autokerkhof een vehikeltje gekocht. Een onecht kind van fort vol deukenbulten en hiaten, in lang verleden tijden op de mensheid losgelaten, dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten en hartverscheurend kreunde als je remde in

Op zeker zondagmorgen die het noodlot extra schikte. Gevielen dat ook ma haar meer dan ongewone dikte. Etapsgewijze deel na deel in het wrakvehikel wrikte. Om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan. Pa trachtte met de slingers monsters in gewand te zoeken. Maar het reageerde niet, het kraakte.

0: opa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Ma zei, doe eerst je strikje recht, de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of zij haar klakson niet wou roeren. En ging weer in de olie liggen met z'n goeie goed. Het kroost verpoosde zich met aan de handeltjes te knoeien. Zodat er diep in het mechanisme iets begon te loeien. Pa dreigde met zijn sleutel de familie uit te roeien. Het uitstapje te wijzigen in een begrafenisstoet. Maar het fortje was gaan kuchen en het hoofd van het gezin.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover.
2: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Want we doen dit met elkaar en alles op gevoel. En we komen weer omlaag met onze voeten op de vloer. En ik pak je hand en zeg je, met jou ben ik compleet. En je ademt langzaam uit en de avond die verdween.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen, heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werden ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel-Enschot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Trump heeft tijdens een bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hallo dames, heren, jongens en meisjes. Allemaal welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Een programma waarin de zogenaamde foute plaat niet wordt geschuwd. Anton en ik hebben ons weer uitgesloofd en voorbereid om jullie 2 uur lang live te kunnen laten genieten. Wij doen dat voor jong en oud en voor lief en stout. We draaien een plaatje en verzorgen een passend praatje. We zitten niet ver meer van carnaval. Volgende week zitten we hier verkleed tussen de ballonnen, confetti en wordt de polonaise rond onze draaitafels niet uitgesloten. Vandaag houden we het echter rustig, hoewel deze muziekgroep heeft kennelijk toch al iets met drank van doen.

0: Ja, wat is er?
1: Ze zijn er weer.
0: Wie?
1: De schrijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.

Na onze bekende openingstune hoorde je als eerste plaat van vandaag de Four Seasons. Het was een Amerikaanse muziekgroep die erg populair was in de 60er jaren. Een van hun meest beluisterde platen was Sherry. Je hoorde een opname uit 1962. En zanger Marco Kratz beweerde in eigen persoon dat Radler geen alcohol is. En deze plaat heeft de titel Klassieker ruimschoots verdient.

0: Helen Shapiro is een Engelse zangeres die op 14-jarige leeftijd in 1961 al werd ontdekt. Haar jongensachtige, donkere contra-alstem stond daar borg voor. Haar grootste hit was Walking Back to Happiness. Wij draaiden You Don't Know, een nummer dat in 1961 twee maanden in de top 40 stond. En in 2002 verliet Helen de showbusiness. En kende je de Sheik in de Olie nog? De groep had een carnavalshit in 2017 met Ali Baba. En op de muziek van deze zanger heb ik nog ooit dansles gehad.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Trini Lopez was een Amerikaanse zanger die zijn grootste successen behaalde in de jaren 60. Nummers als America, If I Had a Hammer, This Land Is Your Land en La Bamba scoorden hoog in de hitparades. Adelita hoorde ook in dit rijtje thuis. Trini is in 2013 nog te gast geweest bij André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Echter, op 83-jarige leeftijd overleed hij ten gevolge van COVID. En de Lawine Boys, maar ook wij, kunnen maar niet genoeg krijgen van Marianne. We gaan naar Frankrijk en we ontmoeten daar een jongenszanggroep.

Les Poppies was een Franse jongenszangkoor dat van 1970 tot 1980 grote successen had. In 1971 was hun grote doorbraak met Non rien n'a changé. Met dit nummer kwamen ze op de eerste plaats in de Veronica Top 40. Door de jaren heen wijzigde regelmatig hun samenstelling. Wij vonden Il faut une fleur een wat ondergeschoven, maar toch beste plaat. En het lijkt wel carnaval. Dat is een uitdrukking die deze dagen veelvuldig gehoord zal worden. En dan hebben we nu een door velen gewaardeerd Duitsstalig nummer op onze draaitafel liggen.

0: Hey, ik sta droog. Ga eens bier halen. Hey.
1: Norbert Berger en Jutta Gussenburger kennen we beter als het slagerduo Cindy en Bert. Ze waren erg populair in het Duitse taalgebied, maar ook in Nederland en Vlaanderen pikte daar een graantje van mee. Ze werden in het nummer Immer wieder Sonntag hun grootste hit. En wij hielden het dit keer op Ich komm bald wieder. En in 1973 stonden ze daar 6 weken mee in de top 40. En het nummer Mijn San Severia komt al jaren rond carnaval in verschillende uitvoeringen terug. Wij kozen voor de dames van Chancé. En dan is hier onze jeugdplaat van deze week.

Het liedje Klappers in je handjes is een kinderliedje dat we allemaal als baby al ooit aangeleerd kregen. De muziekgroep Gabberwijfje maakte daar in 1997 een van eigen tekst voorziene leuke disco-versie van. En André van Duin, ja, wie kent hem niet, besteeg in 2021 de Nederlandse hitladders met zijn meezinger het Pisa-lied. En deze Belgische zanger nam ooit succesvol deel aan de Soundmix Show.

De inmiddels 56-jarige Belgische zanger Helmut Lotti scoorde in 1989 punten in de Soundmix Show. In 1995 werd hij internationaal bekend door met zijn succes opgenomen classic albums. Hij verkocht maar liefst 14 miljoen platen. En een van die nummers die daarop staan, dat was het zojuist gehoorde Tarantella. En Losse Handjes van het duo Bont en Blauw had je gerust mee kunnen zingen. Het voorjaar komt met rassenschreden dichterbij. Luister maar.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen, weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot Hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning

In het voorjaar zie je de krokussen en de hyacinten als eerste bloemen hun kopje opsteken. De welbekende conferencier en zanger Doris had dat in 1972 al door en hij maakte daar een passend liedje over. En we gingen terug in de tijd met Bobby Vinton. In 1965 had hij een hit en die was genaamd Mr. Lonely. En over rondjes rijden gesproken. Hey.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij twee woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: John van Bergen is een zanger uit het West-Brabantse Wauw. Hij begon ooit als DJ en later, na positieve reacties, begon hij met zingen in cafés. Hij zingt voornamelijk Nederlandstalige feestnummers. Een hoogtepunt uit zijn carrière was in 2011 met De Rotonde. En George Baker en zijn Selection hadden een serieuze hit in 1972. Ze stonden met Holy Day 6 weken lang in de top 40. En deze vogels werden ooit bezongen door Gert en Hermine.

Het Amsterdamse Zwanenkooi. Een koor. Kooi. Jongens, jongens, jongens, jongens. We hebben het al eens eerder in ons programma over gehad. En opnieuw hebben ze gevraagd of dat ze nummers van ons voor ons zouden willen vertolken. Het werd een eigen versie van Duiven op de Dam. Een lied waar Gert en Hermien succes mee hadden. En Dominique, die hoor je niet in de uitvoering van de bekende Belgische non, maar in een nieuw jasje gestoken door de Crazy Accordeons. En we hebben nog eens een Euro Song Festival winnares.

De inmiddels 78-jarige Italiaanse zangeres Gingola Cinquetti won in 1964 als eerste Italiaanse het Euro Songfestival dat toen gehouden werd in Kopenhagen. Zij was toen de jongste winnaar ooit. Later werd Sandra Kim dat met haar 13e jaar. Je hoorde de winnende Italiaanse inzending No No Letta. En wist je dat Willy Alberti en Wim Sonneveld gezamenlijk ooit een plaat hebben opgenomen? Wij vonden uit 1989 een opname van het duo waarin Kobe centraal stond. En dan nu deze zangeres, die werd serieus geboren in het Zwitserse dorp met de vrolijke naam Lachen.

De Zwitserse zangeres Beatrice Egli werd in 1988 geboren als slagersdochter in het vrolijke dorp Lachen. Na een kapsteropleiding studeerde ze af op de toneelschool. Kort nadien ging ze zingen en werd ze een gevierde zangeres. Je hoorde Vliegel, een nummer uit 2016. En Johnny Gould verontschuldigt zich omdat hij door omstandigheden wat later komt met zijn rollator. En dit is nou een echte klassieke band die zich vanaf 1962 steeds wist te handhaven.

0: gouden bal. Oh, wauw!
1: Heet, hè?
2: De Engelse popband The Hollies werd in 1962 in Manchester opgericht. Ze leunden met hun nummers aan tegen de Mercy Beat. En aan welk hoogtij ze vierden hoogtij in de jaren 60 en 70. Opvallend was hun meerstemmige, harmonieuze zang. Die viel op en was herkenbaar in de nummers als Busstop, Corianne, Carousel en Sorry Suzanne. We lieten je Jennifer Eccles horen uit 1967. En tijdens het carnaval zou je best wel eens heerlijk willen drinken en smullen. Kees Haak en Ronald Verstappen boden je op voorhand al bier en bitterballen aan. En dat slaat misschien nergens op, maar deze zanger is 1 meter en 82 centimeter groot.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Gerard Joling is een Nederlandse zanger, bekend onder andere van zijn deelname aan het Euro Songfestival in 1988. Hij werd daar met Sangria 9e. Hierna maakte hij nog vele hits en werd hij bekend van de toppers. Wij draaiden van hem Lieveling, een plaat uit 2016 die het niet verder bracht dan de tipparade. En Ricky Valens, die een stem heeft gelijkend op Elvis, zong in 1959 al over een Fisher Boy. Doe je mee, want we gaan eens even lekker instrumentaal walsen.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar instrumentaal walsen, dat bestaat echt. De Frianto's, nadrukkelijk afkomstig uit het piratengenre, speelt voor ons de bierpullenwals. En uit 1975 dateert een voor ons totaal onbekend, maar wel bijzonder nummer van Demis Roussos. Je luisterde naar Tatalia. En deze Nederlandse rock-beatgroep stopte in 2021.

De Haagse band De Golden Earring stopte noodgedwongen door het overlijden op 77-jarige leeftijd van gitarist George Kooijman. In januari van 2026 werd een afscheidsconcert gegeven. Vele fans die dit bezochten waren erg emotioneel onder de indruk hiervan. Wij draaiden als een vorm van eerbetoon aan deze bijzondere band uit 1966 hun hit That Day. En al meerdere malen draaiden wij het nummer Hier Ben Ik van het Viswijvenkoor. Wij zijn hierover eerlijk. We kunnen er maar niet genoeg van krijgen. En deze band kennen we van hun grootste hit No Milk Today.

De Engelse muziekgroep Herman Hermits kennen we voornamelijk van hun doorbraak en grootste succeshit No Milk Today uit 1966. Als voorloper van deze toplaat werd in 1965 Mrs. Brown gelanceerd. En die plaat hebben we zojuist gedraaid. En persoonlijk vind ik het nummer Tusk de beste plaat ooit door Fleetwood Mac uitgebracht. En dan nu, de Belgische zanger Luc Steno heeft ook in Nederland de nodige fans. En voor die fans draaien we Ik voel me goed.

Lieve mensen, het zit er weer op. 2 uur lang hebben u kunnen luisteren naar Live Radio onder de titel van Schijven die blijven. We worden deze dagen overspoeld met ladingen nieuwe carnavalsnummers. We gaan voor de komende week dan ook een selectie maken hiervan, waarbij we de zogenaamde oudjes zeker niet zullen laten ontbreken. Lieve mensen, onze wekelijkse tip moet je intussen van buiten kennen. Blijf doorgaan met ademhalen. En aandacht voor dit carnavalsgegeven. Je weet pas of je straal bezopen bent als je op de wc zit en je probeert dan een gordel om te doen. Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert 24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: dimanche. Quand je hais les dimanches.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianenstraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond, dit is het nieuws.
1: De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.

0: Een nieuw avontuur van Dikkie Dik.
1: Inderdaad, kindertjes. Kom er maar gezellig bij zitten. Dikkie Dik is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering, zeg hij. En wat ziet hij daar?
2: Dikkie Dik, een auto.
1: Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar?
2: Dikkie Dik,
3: radio.
1: Een pionierradio, ja. Maar wat is er met die radio aan de hand? Jij?
2: Ja? Dikkie heeft die, zit die met Dikkie Dik, heeft die, zit die met die, heeft die een frontje?
1: Het frontje zit er nog op, ja! Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n radio willen hebben?
2: Ja.
1: Dikkie Dik ook? Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars de dieren uit heen. En meteen begint het alarm op de auto te loeien. Ja. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepser de poeps, wie komt daar aangelopen?
3: Politie. Is de politie? Ja. En de politie, die gaan naar Dikkie Dik.
2: Dikkie Dik, je bent zo dom. Je moet met mij
1: de politie, ja.
2: Politie.
1: Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. Ja. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gaan gebeuren, denken jullie?
3: Gevangenis van Dikkie Dik.
2: Nee.
3: Dikkie Dik moet naar de gevangenis.
2: Niet waar, wat is dit? Nee, de politie is hier.

0: Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 half automatisch. En hij schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent aan de hand?
1: Die is ziek.
2: Die is hartstikke dood.
0: En eindelijk kan Dickie Dick met een gerust hart naar huis.
1: Ja, samen met zijn radio.
0: Met zijn radio, ja. En thuisgekomen gaat Dickie Dick lekker lang uit op die grote sofa liggen. En hij zet een hele gezellige grote dikke
1: spuit
0: heroïne in zijn pootje. Nou, dat was mij een spannend avontuur van Dickie Dick, zeg.
1: Ja.
0: Ik zou maar zeggen, dag Dickie Dick.
1: Tot de volgende keer.
3: Dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

of een conciërge op je school die scholieren heel erg haat. Soms is hij zelfs hooggeleerd en vindt de habon uit. En soms is hij een tuinder die de grond met gif bespuit. Geen mens die er de duivel nog herkent. Hij draagt een spijker.

Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten. Mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden. Want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen. Mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden, waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad. Mijn stad, mijn stad, mijn hart. Mijn stad verstopt de mensen, zonder geld, zonder bezit. In de godvergeten krotten, in de kamers zonder licht. Daar wonen tandeloze vrouwen, door de weemoed aangedaan. Ze hebben zoveel te vertellen, maar geen mens kan ze verstaan. En in mijn buurt lopen de hoeren op het grote Astridplein. Ze zijn zo dicht bij het station,

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Goedemorgen, beste luisteraars. We hebben hier een nieuwe aflevering van Kate met Ralf, hier bij Rozo Radio. En ja, we zijn er weer. Ik ben Ralf.
1: En ik ben Katie.
2: Isa.
0: Nou, compleet. We zijn weer compleet. Dus we kunnen weer los. Lekker live weer.
1: Ja.
0: We zijn er weer. We hebben er zin in.
1: Vorige week niet.
0: Zeiden we net tegen elkaar.
1: Ja.
0: We zien elkaar weer en we hebben er weer zin in. Dus we gaan weer een heerlijke 2 uur voor jullie verzorgen. Met leuke muziek. En ja, leuke klets. Ook tussendoor.
1: Hè? Ja, toch? Roeren.
0: Hè? Ja. Dat, zoals jullie dat van ons gewend zijn. Het thema van deze week is van top tot teen.
1: Nou.
0: Van top tot teen. Wij dachten, laten we eens een uitzending maken over ledematen.
1: Ja.
0: En we zeggen het vaker, ook hier zijn we natuurlijk weer ingedoken. En moeiteloos.
1: Ja hoor.
0: Dat je 19, 20 nummers weer pakt. 2 uurtjes vol over wat er allemaal zo in de afgelopen decennia. Over ledematen, hoe die bezongen zijn in alle vormen en maten. Geuren en kleuren, maakt allemaal niet uit. We hebben het allemaal. En ja, we hoorden natuurlijk net al onze eigen.
1: Guus. Guusje, ja. Met natuurlijk het lichaamsdeel armen. Want dit was het nummer Armen Open. Uit nummer 2000, uit 2011 op het gelijknamige album. Het gaat over openstaan voor iemand anders. Over liefde en vertrouwen. En nou, ik denk dat we Guus, daar hoeven we weinig over te zeggen. Uit
0: de
1: 72, zag ik.
0: De Tilburger, hè?
1: De Tilburger. Kom er nog alles langs. Langs zijn zwarte blokhuis.
0: Ja, daar waren de gemoederen wat oververhit geraakt.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: dat huis. En vooral het huis wat daarvoor gesloopt is, begreep ik.
1: Ja, ja. En als je nu zegt van, nou, je komt aan bij het crematorium in Tilburg, dan geloof je het ook. Ja, echt zo'n gebouw is het.
0: Ja.
1: Maar goed, hé, hallo.
0: Ja. Ik twijfel
1: zou
0: altijd.
1: Ik zou er geen nee tegen zeggen.
0: Want ik weet ongeveer waar het is. En dan, ik kom niet heel vaak in Tilburg, maar als ik er ben, dan denk ik van, oh ja, zou dit het nou zijn?
1: Ja, een zwarte blok.
0: Ja, dus dat kan eigenlijk niet missen.
1: Als je van Oosteruit afkomt aan de rechtse kant, een half week ongeveer.
0: Ja.
1: Groot zwaar blok, maar goed, maakt niet
0: Guus,
1: uit.
0: Ja.
1: Ja, nou, onze Guus natuurlijk, die doorbrak met Het is een nacht in zijn studentenbandje.
0: Oh, waar ik echt een haatliefde verhouding mee heb.
1: Ja?
0: Ja, ik heb natuurlijk in Tilburg gestudeerd en in 1995 had ik mijn introductieweek.
1: Ja.
0: En dat was volgens mij precies het jaar, want dan weet je beter
1: dan
0: ik.
1: Ja, 95.
0: Nou, echt niet te geloven, echt. Je werd er helemaal gek van.
1: Ja,
0: overal. Want hij zat er ook op de universiteit toen nog net wel. Geen idee. Dus daar werd heel veel exposure aan gegeven.
1: Oké.
0: Maar dat nummer. Oh, ik kan het niet meer horen.
1: Ik kan het niet meer horen?
0: Nee, ik kan
1: het
0: niet meer
1: horen. Oké. Nou, ik vind überhaupt, vind ik Guus een vrij overschatte zanger. Mag ik dat zeggen?
0: Qua zanger ben ik het met je eens.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat hij achter de schermen toch wel veel schrijft.
1: En natuurlijk een entertainer tot en met. Hè, want die groots met een zachte G ziet maar eens een feestje te bouwen.
0: Ik wil zeggen.
1: Maar puur eventjes zangtechnisch, toch?
0: Ja, maar dan kunnen we het lijstje nog wel langer maken, denk
1: zo.
0: Ik.
1: Laten we dat niet doen. Ja. Hey, maar die ledematen, ik ben af en toe dan doe ik even een ledemaatje ertussendoor gooien van of we daar iets van weten. Dit ging natuurlijk over armen. Nou, dat bestaat een arm uit 3 delen natuurlijk. We hebben de bovenarm, de onderarm, de hand. Jij zit nou echt naar mijn arm te kijken.
0: Ja, ik zit zo te kijken. Ik ben
1: klopt
0: altijd,
1: dan wel?
0: Ik ben hier altijd heel slecht in. Zo van, nu gaat ze een vraag stellen of zo aan mij. Moet ik echt opletten.
1: Ah, oké. Okay. Nou, oké.
0: Okay. Ik mis de elleboog trouwens.
1: Ja, oké, maar die zit. Ja, godsamme. Ja, nou vooruit dan. Uit 4 delen bestaat.
0: Oké. We beginnen weer lekker, hè?
1: Hoeveel botjes en gewrichten zitten er in je arm, Ralf?
0: Oh, in je totale arm?
1: Ja.
0: Oh, afzonderlijke.
1: Doe een gok.
0: Ja, doe een gok. Nou, 65.
1: Nee, jongen. Ja, 2 armen samen. Dan.
0: Oké, nou ja, 30 dan.
1: Ja, inderdaad. 30 botjes en gewrichten zitten erin. Ik vond dat een leuk weetje.
0: Ja, dat is hoe meer je daarin verdiept, het menselijk lichaam, hoe meer respect je ervoor krijgt.
1: Ja.
0: Het is zo wonderlijk.
1: Ja.
0: Ja, tenminste, ik vind het.
1: En dan heb ik
0: het
1: nog maar over een arm.
0: Interessant. Ja. Ja,
1: dus laat staan.
0: Maar hoe het allemaal werkt, hè?
1: Hey.
0: Dat is geweldig.
1: Ja?
0: Ja, je staat er niet bij stil.
1: Je staat er niet bij stil, maar je doet er heel veel mee en er kan heel veel. En, dus ik vond het een leuke opening voor de ledematenaflevering.
0: Nou, zeker. Met onze Guus.
1: Onze Guus.
0: Leuk, dank je. Ga ik over naar iets ruigers. Iets ruigere werk. En dat is Legs van ZZ Top. Uit 1983. Nou ja, toen ik een kleine jongen was en je keek naar MTV, er was natuurlijk altijd die videoclip van Gimme All Your Lovin'.
1: Ja.
0: Met die hot rod en die de dames met de lange benen.
1: En, dat weet hij nog wel.
0: Ja, tuurlijk. En dat heb ik opgezocht, want die auto, die heette dus Eliminator. Die bestaat echt. Er zijn ook een aantal replica's van. En de echte staat ergens duur te zijn in een of andere collectie. En die heeft toen in 3 videoclips heeft die gefigureerd.
1: Okay.
0: En hun album in die tijd, wat ze uitbrachten, hun meest succesvolle album ook, heet ook Eliminator. En dat heeft dus artwork met die auto helemaal van voor en achter. Maar goed, even over dit nummer. ZZ Top bestaat uit de drie mannen. We kennen ze allemaal wel natuurlijk. Met de hoedjes en de zonnebrillen. En vooral de hele lange baarden.
1: Baartjes.
0: Bestaande uit Billy Gibbons. Die was zanger-gitarist. Basgitarist Dusty Hill. En de drummer Frank Beard. Die vond ik wel leuk. Frank Beard. Beetje zo. Hè? Dit nummer won in 1984 de eerste MTV Music Award.
1: Oh.
0: Dat bestond toen net. Voor de beste group video. Want dit nummer, het is allemaal niet heel vrouwvriendelijk. Het is natuurlijk met auto's en die vrouwen die ik net beschrijf. Maar het was wel heel bijzonder in die tijd. Wat zij met die videoclips deden. En natuurlijk het stevige gitaarwerk, wat in dit nummer ook niet ontbreekt. We gaan luisteren naar Legs van ZZ Top.

0: Ja, dat was I Want to Hold Your Hand van de Beatles uit 1963. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En ik denk toch wel een van hun eerste hits, hè?
1: Ik ben geen Beatles-kenner, maar voor mij wel, ja. Dat was een hele vroege.
0: Heel erg aan het begin. Ja. Een nummer wat gelijk op nummer 1 terecht kwam. En dat is toch wel lekker voor zo'n nummer. Want dat is helemaal niet ingewikkeld. Dat is helemaal niet zwaar. Gewoon puur uit het hart. En ik denk wel het begin van de Beatlemania. De Beatlemania noemde ze het.
1: Beatlemania.
0: De Beatlemania. Nou, vind ik allemaal leuk. Ik kan natuurlijk nog een uur over de Beatles hebben. Helemaal niet nodig. Want hier zit ik weer als...
1: Ik ben nu heel benieuwd. Waar gaat er komen?
0: Nou... De ledemaat Hans zit hierin natuurlijk.
1: Oh ja, jij gaat weer een...
0: Ik heb dat niet bij alles, hè, want ze komen heel vaak terug. Maar af en toe dacht ik, nou, doe ik er iets leuks in.
1: Ja.
0: Kijken of jij dat, hoe goed jij op de hoogte bent van het menselijk lichaam.
1: Oh jee. Nou, kom maar door.
0: Nou, hier zitten ook weer heel veel bordjes in een hand.
1: Ja.
0: Ja. Doe maar een schatting, vlug.
1: Nou, net zei je in de hele arm, dan weer naar mijn hand 30. Er zat de hand bij.
0: Ja.
1: Dus wat... Ja, toch? Of begrijp ik het nou?
0: Dat kan niet. Dat kan niet.
1: Losse coaches en zo, alles meegenomen.
0: Botjes.
1: Nou, 21.
0: 27. Ik vind je heel goed zat. Ja. En dan wil ik ook graag van jou weten wat het meest gevoelige is aan de hand.
1: Topjes?
0: Ja. Je komt er heel twijfelend uit. Maar
1: ja, want ik dacht ook... Ja, de muis kan het soms ook wel. Maar topjes, dat is toch ook wel...
0: Het zijn
1: wel,
0: echt de vingertoppen. Ja. Die kunnen echt minuscule verschillen aanvoelen. Ik vond hem leuk.
1: Ik vind hem ook leuk.
0: Toch?
1: Ja.
0: En de mensen nou toch eventjes gaan voelen aan de vingers. Zo, aan de topjes.
1: Wij zitten zelf
0: ook zo, hè. Nou even te voelen.
1: Je hebt soms wel eens gevoelloos zijn, hè.
0: Ja, dat is irritant.
1: Precies. Dat is echt irritant.
0: En dat zegt eigenlijk genoeg. Waarom is het irritant?
1: Ja, zit je zo en dan voel je het eigenlijk gewoon niet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus... dat was even een kleine toelichting over de hand, vingers, / nog wat.
1: Leuk. Dank je wel weer.
0: Daar komt heel, heel ongeïnteresseerd uit.
1: Nee, dat was helemaal niet bedoeld.
0: Ja, ja.
1: Hartstikke leuk, Katie.
0: Oké. Ja.
1: Hartstikke leuk. Want,
0: kom jij eens mee een leuke feit?
1: Ja, ik heb voor deze week echt alleen maar nummers en liedjes voorbereid. Maar jij maakt er gewoon iets extra's van.
0: Ja.
1: Dat kan ik echt waarderen. En ik hoop de luisteraar ook.
0: En door.
1: Nou, waarom komt het dat? Nee, maar het is echt serieus. Ja, veel mensen denken dan dat ik het cynisch bedoel.
0: Ja.
1: Dan komt er de toon van mijn stem.
0: Dat denk ik.
1: Oh, maar het is echt niet bedoeld zo.
0: Ik denk dat het
1: serieus.
0: Ik denk dat het jou...
1: Ik vind het leuk dat je dit tussendoor doet.
0: Okay.
1: Ja, nou, het maakt niet uit wat ik zeg.
0: Nee, nou is het ook klaar.
1: Wordt toch niet geloofd. Oké, nou, over dan. Naar de volgende. Ja, ik dacht, we kunnen natuurlijk wel titels gaan doen waar ledematen in zitten. Maar ik dacht, we kunnen ook naar bandnamen kijken, hè, waar een ledemaat in zit.
0: Ik zei net tegen jou, ik moest echt wel even kijken toen jij dat nummer...
1: Ja, en het kwam goed uit, want ik vind dit een mooi nummer. En ik wilde gewoon heel graag dit nummer erin hebben. Dat is van Triggerfinger.
0: Ja.
1: He, de triggerfinger, zo waar de vinger waarmee je een pistool doet afvuren of zo. Ja, de triggerfinger. I Follow Rivers natuurlijk, hè. 2012.
0: Prachtig nummer, ja.
1: En oorspronkelijk van de Zweedse zangeres, als ik het goed uitspreek, Lieke Lee.
0: Oh, Lieke Lee?
1: Ja, dus het is een...
0: dat is een leuke naam.
1: Lieke Lee. L-Y-K-K-E-L-I. Achternaam, Lieke Lee.
0: Wie ben jij? Lieke Lee?
1: Lieke Lee.
0: Ja, dat is grappig.
1: Dus het was niet oorspronkelijk van Triggerfinger. Nee, het is een cover.
0: Oké.
1: En zij deden deze cover, als ik goed geïnformeerd ben, voor het allereerst bij Giel Beelen.
0: Zie je nou even tussendoor dat je aan het krabben bent met je vingertopje?
1: Ja.
0: Want dat
1: Ja, dat is waar. Ja, met mijn nagel een beetje.
0: Ja, voor de luisteraars. Hij zit met zijn vingertopje aan zijn spierbal. Zit hij nu?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Nou, fijn dat je het even zo benoemt. Waar een vingertopje allemaal niet goed voor is.
0: Ja, precies.
1: Maar ik was natuurlijk midden in de zin, Katie, waarin ik zei dat Triggerfinger dit nummer voor het eerst coverde bij Giel Beelen bij 3FM.
0: Ja.
1: En heel erg grappig, want ze schijnen daar dus van alles gepakt te hebben wat in de studio voorhanden was. Cola flesjes, lepeltjes, lege kopjes van de koffie. Om dus die ritmesectie een beetje zo aan te geven. Ja, en toen zat ik heel groot geworden. Hè?
0: Ja.
1: Dit nummer. Dus,
0: terecht.
1: Ja, ik vind het heel mooi. Ik ben blij dat ik hem erop mocht zetten. Triggerfinger, I Follow Rivers.

0: Dit is echt een van mijn favoriete rock ballads.
1: Sowieso, denk ik, mijn favoriete nummer van Bon Jovi.
0: Ja?
1: Ja, In okay. These Arms. Ja, ja, is mooi.
0: Bed of Roses vind ik ook...
1: Ja, en de oude Bon Jovi, zoals ik het altijd noem, met die lange haren. Dan natuurlijk Living on a Prayer.
0: Ja.
1: Blijft ook altijd indrukwekkend.
0: Ja, ja, ik ben meer inderdaad van de ballads van hun. Ja. En Always vind ik ook zo mooi.
1: Dat is Frederike er.
0: Oh, echt?
1: Ja. Favoriete nummer.
0: Ja, prachtig. Nou ja, dat gaat natuurlijk over trouw blijven aan iemand. En diegene ook beschermen, vasthouden. Nummertje uit 93 van Bon Jovi. En dan heb ik weer een feitje. En ik ga hem zeggen, maar en eigenlijk ga ik er heel erg aan twijfelen.
1: Nou, kom maar op.
0: Ze zeggen dat je armspanwijdte ongeveer je lengte is. En ik wilde hem nog nameten, maar dat ben ik vergeten.
1: Okay.
0: Maar ik ga nu even... Klopt dit?
1: Nee, dat is veel minder dan jouw lengte.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik zit nou jongens...
1: Toch Isa?
0: Ik zit met mijn armen wijd.
1: Of is dat... Ja, het is anders natuurlijk. Misschien, ja... Oh, daar had ik even de rolmaat mee.
0: Ja, ik baal ook gigantisch nadat ik het vergeten ben.
1: Het scheelt niet veel, maar voor het oog lijkt het iets korter. Maar...
0: Het lijkt, hè. Ik heb zo'n kant er nou. Maar ja.
1: Ja. Want jij bent, hoe lang ben jij?
0: 1,73.
1: 1,73 is 2 keer 85. Maar ja. Ja, je hebt je borst natuurlijk ook nog tussen.
0: Nee, maar dit, hè. Van
1: natuurlijk. Maar dit dan natuurlijk
0: ja,
1: ook nog, precies. Hè, met het hele stuk.
0: Ja, ja, ja. Nou, iedereen die nou zit te luisteren,
1: leuk.
0: Je moet het eens proberen. Want ja. Ik ben heel benieuwd. Maar het schijnt zo te zijn, het zal niet voor niks zijn. Maar als je het zo doet, dan denk je, nee, dat kan niet.
1: Nee, het ziet er...
0: Ja, je lijkt langer, hoor. Maar goed, ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: We gaan kijken of hier ergens...
1: Het zal ook niet bij iedereen. Maar ongeveer zou het dus...
0: Nou, ja, ik ben toch wel benieuwd of dat dan enigszins...
1: Nou, thuis even de rolmaat pakken.
0: Ja. En ja, goed, nou, die armen, we hebben het er al meer over gehad. We gebruiken ze wel heel veel, want ik merk dat nou ook weer tijdens het praten, hè?
1: Ja, ik vind het ook heel fijn. Weet je, dat Italianen heel goed kunnen.
0: Ja.
1: De hele tijd die gebaren maken.
0: Ja, dat. Ja, want zie maar eens te zwaaien als je geen armen hebt.
1: Ja,
0: dat
1: wordt lastig.
0: Dat wordt lastig, toch?
1: Ja.
0: Dus het is heel belangrijk dat je ze hebt. Want als je ze niet hebt, dan is weer dan echt een waanzinnige ergernis.

0: dat was een brug, hè?
1: Echt?
0: Ja.
1: Waanzinnig.
0: Ja, niet eens over nagedacht. Kwam, die plopte gewoon op.
1: Katie.
0: Ja?
1: Heb jij een ergernis?
0: Ik heb er een. Nou. Ik heb er een. En wat voor een?
1: Heel benieuwd.
0: Vorige week, het waren wij niet live natuurlijk, hè, want ik had een cursusdag in Arnhem. Dus ben echt wel een tijdje 's morgens vroeg onderweg geweest. En nou, blij dat ik daar na alle files beland was. Ik kwam aan bij een heel groot appartementencomplex. En daarnaast zag ik een ruimte. Leek een beetje op een... geen restaurant. Maar wel iets met allemaal tafeltjes, stoeltjes. En een beetje zo'n wijkgebouwachtig dingetje. Mm-hmm. En fijn hè. Hier zal het wel zijn. Dus wij gaan met z'n allen staan buiten nog even. Even te roken en wat te kletsen en te doen. Oh jongens, kom. We moeten hier naar binnen. Dus ik loop. Het was dus de andere kant op. Wij gaan naar binnen. En er staat een bord. Leergang gemengd wonen. 9e verdieping. En daar stond ik met mijn gigantische mega liftangst.
1: Oeps.
0: Ja, oeps.
1: Ja.
0: Kijk, laten we heel duidelijk zijn. 9 hoog trap is voor mij geen optie. Dus dat was al een no-go. En ik stond daar. Eigenlijk maar goed achteraf dat ik heel snel moest handelen. Want twee collega's gingen de lift al in.
1: En die weten van jouw liftangst? Of?
0: Nee, die niet. Dus die weten het nou wel, kan ik je vertellen. Nee. En toen heb ik de derde collega, hè, moet je nagaan, we stonden daar met ons vieren. Dus die wilde ook al instappen. Ik zeg, nee, kom hier. En ik zeg, jij moet met mij in die andere lift. Want ik zag wel dat hele kleine, smalle liftjes waren. Dus nou, Ralf, dan voel ik de tranen gewoon branden achter mijn ogen. Zo erg is die angst dan. En ja, toen ben ik dus met hem in de andere lift gegaan. Dat heeft hij geweten, want dan pak ik hem vast en dan knijp ik. En dan. En het was een liftje wat heel langzaam ging. Wow. En veel beweging maakte. Nou, boven gigantische ontlading dat ik er was. Op het terugweg ging ik met twee andere mensen die ook die cursus aan het volgen waren. Die hebben het ook geweten. Want toen op een gegeven moment halverwege stopt dat ding. Kate lichte paniek. Flinke paniek. Wat doet hij? Ja, hij stopt. Hè. Er moet wel iemand instappen. Dus die deur geopend, komt er een man aan. Oh, hier kan ik nog wel bij, hè? En ik, nee.
1: Echt waar?
0: Ja, maar die stapte toch gewoon in. Dus, goed. Het was een leidersweg voor mij. Maar verder is hij daar goed verlopen. Maar ik dood eng.
1: Zou je er iets mee aan willen doen? Aan deze angst?
0: Ja. Maar goed.
1: Beperk je het niet zodanig?
0: Ja, dat was beperken. Het is niet dat ik het nooit... Als het kan, ontwijk ik het. Maar ja, soms dan... Stef van 5-0, dan ga ik heuse lift wel in.
1: Oh ja.
0: Maar verder niet. Nee, als ik op mijn werk, dan heb ik altijd de maaltijden bij voor de bewoners. En dan zet ik die in de lift. In het karretje, ik druk op 1. Ik ren zelf snel het trappenhuis in, trap omhoog. En dan vind ik het ook wel een sport om op tijd dan weer in die lift te staan. Ja, altijd. Ja. Met wel eens mensen die boven staan die denken, wat de fuck gebeurt hier met een lege lift? En,
1: Ja, angst hè? Ja, gek hè?
0: Heel raar.
1: Voor andere mensen ook en ik soms weet niet wel, te begrijpen.
0: Ik weet wel, exposure, ga het doen, ga het ervaren. Maar ja, ik heb niet die garantie dat hij dan, als het 20 keer goed gaat, dat het de 21ste keer. Dus ik weet het niet. Tuurlijk, ik zou willen dat ik van allemaal angst af was. Tuurlijk. Ja, dus,
1: al je angsten?
0: Ja, joh.
1: Katie?
0: Ja, ruimtes. Ja.
1: Voor een volgende keer?
0: Dan heb je ook weer een
1: andere ergernissen.
0: Alle kleine dingetjes. Ja.
1: Oké, nou, je maakt me nu wel heel nieuwsgierig.
0: Nou, dan gaan wij het nog eens een keer buiten de uitzending.
1: Dat is ook buiten de uitzending, ja.
0: Misschien dat jij mij daarin kan behandelen of zo.
1: Nou, denk het niet, maar nee, we kunnen het wel over hebben, toch?
0: Toch? Gedeeld smart, halve smart.
1: Absoluut.
0: Maar heb jij nog iets meegemaakt van de week dat je denkt, nou...
1: Ja, heb ik. Ja, wel weer, nu ik deze van jou hoorde, dat ik denk van ja, Ralf, het is wel weer een simpele. Maar dat kan natuurlijk best wel
0: simpel kan een gigantische ergernis zijn natuurlijk.
1: Zal je vertellen, Katie, ik houd van brood en ik houd van pindakaas.
0: Lekker.
1: Oké, mooie combinatie.
0: Goeie combi.
1: Dus dan heb ik van dat lekkere liefde- en passiebrood.
0: Ja.
1: Je weet waar het gekocht kan worden.
0: Ja.
1: En dat is dan lekker fluffy. Maar er zit ook van die luchtgaatjes in. Want dat is bij fluffy brood.
0: Oh ja.
1: En dan heb ik mijn emmertje met pindakaas. En ik ben groot verbruiker.
0: Ja.
1: En dan zo met dat mes erin. En dan draai je hem zo rond. Hè, dat goed zo erop blijft zitten. En dan besmeer je die boterham zo rijkelijk. Rijkelijk. En met een paar lagen zo met pindakaas.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ik voel
1: ja.
0: hem.
1: Ja? Ja. Ja. Dus dan pak je zo je boterham op, want hij zal toch een keer naar binnen moeten. En dan zie je al de pindakaas al, dat je denkt van, heb ik nou de pindakaas op het bord gesmeerd? Nee. Ja. Het is gewoon dwars door die boterham heen gegaan.
0: Ja. Ja. Omdat hij fluffy
1: dus,
0: is.
1: Dus dan ben je voorbereid. Maar soms zie je die pindakaas niet op je bord liggen en denk je, oh, het is best goed gegaan. Maar dan pak je die boterham en dan neem je een hap.
0: Oh, en
1: dan leg je hem terug en dan kijk je naar je handen en dan denk je van, kan dat nou?
0: Ja.
1: Altijd, wat je ook doet, linksom, rechtsom, boven, onder, maakt niet uit. Je zit altijd helemaal vol een pindakaas.
0: Ja, ja, maar dat ligt aan... Ik denk omdat je brood te fluffy is.
1: Wel lekker.
0: Ah, heerlijk. Ja. En dat je te veel pindakaas erom doet.
1: Ja, maar daar moet ook wel een beetje op.
0: Ja, een beetje. Er moet mega veel op. Ja, ben ik helemaal met jou eens.
1: Dat je het goed...
0: Maar ik denk dat het is.
1: Ja, dus ik zit ook echt te denken, even, hoe kan ik dat anders doen? Ja, ik hou van fluffy brood, daar zitten gaten in. Ja. Ik smeer heel nauwkeurig, dus er zit niks naast.
0: Maar, het komt door dat brood heen, hè? Dus dat,
1: en dan heb je dat aan je handen zitten, dan is het natuurlijk echt zo'n vette bende.
0: Ja, ik krijg het niet
1: zo. Het is echt wel olie natuurlijk.
0: Ja, en heb je ook minootjes of niet? Of heb je...
1: dus, ja, soms wel.
0: Ja, ja, ja,
1: soms
0: dus
1: wel. Lekker met die stukjes erin.
0: Stukjes eraan blijven zitten.
1: Ontzettend lekker. Maar ja, dus ik zit er dan een beetje mee. Ja, nee.
0: Met handschoentjes.
1: Nee, ik wil wel dat brood voelen.
0: Oké.
1: Okay. Moet wel...
0: Nee, dan denk ik toch weer dat dit een vraag is voor de luisteraar.
1: Ja.
0: Hoe kunnen we dit oplossen? Misschien dat het toch ergens op de eter zit.
1: Brood wat dichter is, maar misschien wel minder lekker dan. Groffere pindakaas, het helpt niet, want de olie zakt er gewoon doorheen.
0: Nee, dat is het niet. Ik denk, moet ik het
1: accepteren? Dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Ja, je kan gewoon op de vingers aflikken en door, toch?
1: Ja.
0: En denken, wat was die boterham toch lekker?
1: Ja.
0: Of ander brood. Daar zit nog een...
1: Ja, ik ben wel een beetje verslaafd op
0: het brood. Passie.
1: Wel lekker, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat was even een kleine ergernis.
0: Ik snap hem, ik herken hem ook.
1: Oké. Okay.
0: Dus, en wie weet komt deze uitzending de gouden tip nog voor mij.
1: Ik hou me echt aanbevolen.
0: Ja, precies. Ja. Dan gaan we snel door met onze lijst.
1: Altijd weer een overgangetje. Even vanuit die ergernis. We zijn hem kwijt en dan gaan we weer terug naar de lijst. Want daarvoor zitten we hier natuurlijk.
0: Volgens mij is jouw beurt, toch?
1: Onze mooie muziek met jullie te delen. En ja, de volgende. Ja, je mag nooit lachen om je eigen humor, maar ik vond hem wel grappig. Ik was op zoek naar het thema van deze week, ledematen. En ik denk van, nou, er zijn natuurlijk een hoop liedjes waar ledematen in voorkomen. Dat bewijzen we deze twee uur natuurlijk maar weer. Maar toen dacht ik, is er ook een liedje met Pink.
0: Ja.
1: En ik kon weinig liedjes vinden met Pink of Pinky, zoals het dan op zijn Engels heet. Maar toen dacht ik, we hebben natuurlijk Pink.
0: Ja.
1: De grote zangeres. Megaster, superster, Pink. Ik denk, zet hem op.
0: Ja, ik vind hem goed voor Pink. Zonder jou. Echt goed verzonnen.
1: En,
0: zij heeft totaal geen idee dat ze een Pinkie is, hè?
1: Nou, nee, denk ik niet.
0: Nee, haar is gewoon
1: nee, want die denkt
0: de
1: gewoon van precies.
0: Ja.
1: Ja, dat wilde ik vertellen. Want Pink, zij heeft zichzelf Pink genoemd. Omdat ze waarschijnlijk fan was van Reservoir Dogs.
0: Uh-huh.
1: De film van Quentin Tarantino.
0: Ja, ja.
1: Waar natuurlijk Mr. Pink een leuke rol in speelt. Nu zit ik echt te twijfelen van welke acteur was Mr. Pink ook alweer. Ken jij de film?
0: Geen idee, Pieter.
1: Oh, nee. Want je had dus zo'n groep met mannen.
0: Uh-huh.
1: Met Harvey Keitel en Michael Madsen. En dat waren bankovervallers.
0: Uh-huh.
1: En de ene was Mr. Pink. En dan nog Mr. White. En dan nog Mr. Blue.
0: Ja,
1: voor die codenamen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat was dus Mr. Pink. Wie was Mr. Pink? Nou, er zal heus wel iemand op de app komen.
0: Ja, precies.
1: Maar daar schijnt Pink dus haar naam van afgeleid te hebben. Weet je trouwens wat de echte naam van Pink is?
0: Nee. Een echte
1: meidennaam
0: volgens mij.
1: Ja, nou ja. Ik heb het moeten opzoeken, want ik wist het natuurlijk niet.
0: Nee, maar ik heb het wel eens gehoord. Maar...
1: Isa?
0: Isa denkt shit, mijn microfoon open.
1: Nee, je bent wel een beetje into the pink, toch?
2: Nee,
1: pink?
2: Maar ik heb geen idee.
1: Oh, je hebt geen idee.
2: Nee.
1: Nou, het is Alicia Beth Moore.
0: Oké.
1: Alicia Beth Moore. Nou, wij kennen haar natuurlijk als... Oh, moet ik wel vertellen welk liedje natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Trouble. Uit 2003, Pink.

0: Dat was Eyes Closed van Ed Sheeran. Ik vind het zo'n mooi nummer, hè?
1: Ja.
0: Uit 23 van zijn album Subtract. Dat gaat over verlies en rouw. Hij schreef het naar aanleiding van het verlies van een hele goede vriend van hem. Was eigenlijk een liefdesliedje, dit nummer. Maar dat heeft hij dus herschreven toen zijn vriend overleed. En dat je, ondanks dat iemand er niet meer is, zelfs met je ogen dicht, dat je dan nog iemand kan en blijft zien. Dan hebben we het over ogen. Vind ik dan ook wel weer grappig dat je gigantisch vaak knippert met je ogen. En dat gebeurt in 0,1 tot 0,4 seconden dat je knippert.

0: En je doet het, hoe vaak denk jij per minuut ongeveer? Plus, minus, circa?
1: 20 keer?
0: Zo, goed man. 15 tot 20 keer.
1: Oké. Okay.
0: Dat je dat per minuut doet. Hé, hey, en toen had ik er ook één. En toevallig, Ies, wij zaten vanmorgen in de auto. En toen heb ik het uitgeprobeerd. Het is echt zo.
1: Ja.
0: Je kan niet niezen met je ogen open.
1: Nee. Nee, dat klopt.
0: Dat gaat je niet. Dat gaat echt niet.
1: Dat is een automatisme. Dat zit gewoon aan elkaar verbonden. Ofzo,
0: ja,
1: op een
0: kan
1: of andere
0: niet anders.
1: Manier.
0: En
1: ja.
0: Ik had hem dus opgeschreven. Maar ik denk, ja, vanmorgen. Hè, en ik moest echt 4 keer achter elkaar. En ik denk, ik ga het proberen. Nou, het gaat gewoon echt niet gewoon.
1: Nee.
0: Dus, nou, dat even als feitje. Dan wil ik nog even graag, zo, schiet het verkeerd. Graag terugkomen op Rob.
1: Ja, vertel. Wat heeft hij met ons gedeeld?
0: Ik moet zeggen dat ik steeds weer versteld van sta. Wat hij allemaal weet. Hè? Er komen toch wekelijks wel berichtjes binnen. Denk, nou, die is best clever. En nou had hij het over, maar wij hadden natuurlijk over de armspan wijten. En toen kwam hij met dat ik maar eens eventjes Da Vinci moest googlen met de mens van Vitruvius. Nou, dat is inderdaad, ik denk dat mensen het wel kennen, hè? Die cirkel. Tekening van hem met dat poppetje wat daar zo staat. De mens. En daar klopt het wel, hè, wat ik zei, toch? Dan is het inderdaad die armspan bijten. Maar we hebben hem nog niet echt gemeten, dus of het in ons gevallen.
1: Nee, ja, in het algemeen zou het misschien zo zijn.
0: Zal het echt zo zijn, maar
1: de mens met de ideale verhoudingen volgens Da Vinci.
0: Ja, ik denk dat ik net in de buurt kom met de ideale verhoudingen van mijn lichaam.
1: Nou, als we maar straks we thuis zijn, even de rolmaat erbij en dan houden jullie op de hoogte.
0: Dat gaat goed
1: bij ons zit.
0: Ja, precies.
1: Ik pik hem op, hè?
0: Jij pikt hem op,
1: ik,
0: hè?
1: Ik ja, pik precies. hem op. Ja, ik pik hem op met echt een lekkere jaren 80 band.
0: Ja.
1: Tears for Fears.
0: Ja, hoe jaren 80 kan je het hebben, hè?
1: Oh, dat is, ja. Dit nummer, moest ik met ledematen te maken hebben, uiteraard. Nou, dan kom ik bij Head Over Heels.
0: Ja.
1: Head Over Heels, nou. 2 ledematen erin. Maar het is natuurlijk een uitdrukking. Head over heels. Betekent natuurlijk eigenlijk. Als je bijvoorbeeld verliefd bent. Tot over je oren.
0: Ja. Hè,
1: op slag. Head over heels. Helemaal hoto de botel. Zo zeggen ze dat in het Engels. Tears for Fears heeft daar dus dit nummer over geschreven. Het heeft nooit een succes gehad. Voor Tears for Fears. Van hun grote hits.
0: Ja.
1: Want we kennen natuurlijk allemaal. Shout.
0: Ja.
1: We kennen allemaal. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears, natuurlijk 2 mannelijke zangers, Roland Orzabal en Kurt Smith. Ja.
0: Hij zit er weer op.
1: Hey.
0: Dat is een uitspraaktechniek.
1: Tears for Fears.
0: Hoe heet die eerste?
1: Roland Orzabal.
0: Roland Orzabal. Chicken skin.
1: En zij zijn dus Tears for Fears. En 1985, dit nummer. Ik zei al, een echte jaren 80 band.
0: Ja.
1: Als je aan mensen vraagt van, nou, noemen ze een, die in die tijd opgegroeid zijn, noemen ze een band echt jaren 80
0: sound. Nou, dan is de kans groot.
1: Tears for Fears, absoluut. Ja. Head Over Heels.

0: even de fileberichten op de A27. Ralf?
1: Oh, ik dacht dat jij ze zou doen. Nee, maar dat is natuurlijk iets wat je al zo lang op je lijstje hebt staan. Ja. Katie wil heel graag die fileberichten een keer
0: die
1: inspreken.
0: Die fileberichten.
1: En dat, ja.
0: En nu hebben we voor het eerst het nieuws er tussendoor.
1: Ja.
0: Dat is voor de luisteraars ook nieuw natuurlijk. Die natuurlijk wekelijks naar ons luisteren. Dat heeft ermee te maken dat wij natuurlijk vanaf 2 weken geleden bij de ORTS te horen zijn. En een heel technisch verhaal is dat. Voor Isa, die moet knippen en plakken, weet ik het allemaal. Maar in ieder geval het nieuws moest er in. Dus vandaar dat nu te horen is. Wij gaan daar toch eens op inspelen, Ralf. Nou kunnen we eindelijk die fileberichten erin knallen.
1: Ja, wel jammer dat het dan de fileberichten van 11 uur zijn. Dus misschien weinig file.
0: Ja.
1: Maar dan, daar vinden we wel iets op.
0: Daar gaan we gewoon,
1: ja, precies. Want als je dan fileberichten voorleest, dan moet het ook lekker een knoepert van een lijst zijn.
0: Aantal hebben. Nou, net voordat wij natuurlijk naar het nieuws gingen, hoorden wij nog een stukje van Fingers Crossed. Van de zangeres Lauren Spencer Smith. Ik kan er ook al op. Smith.
1: Geweldig, Katie. Ja, Smith.
0: Ook kippenvel.
1: Oh nee, Smith.
0: Nee, Smith. Smith. Uit 22. Het is een heel recent nummertje. En dat is vooral bekend geworden door de social media. Zij had dat geschreven, heeft een stukje op TikTok gezet en bam, wereldhit. Zo snel kan het gaan. Dus dat moeten we misschien ook maar eens een keer gaan proberen. Het is een zangeres, 22 jaar uit Canada. Dat is een hele jonge meid. En een echt break-up liedje natuurlijk. En dan fingers crossed. Hopen dat iets goed komt, terwijl je eigenlijk al weet van ja, dat gaat er niet in zitten. Dus ze deed mee aan American Idol 2020 en daar is ze ook vooral bekend van geworden. Nou, Pink van je vingers, want we hebben natuurlijk al vingers gehad. De Pink, jij had het net ook al over natuurlijk als zangeres. Kleinste vingertje, maar dat heeft meer dan de halve kracht van je totale hand.
1: Meer dan de halve kracht van je totale hand. Dus heel sterk.
0: Ontzettend sterk.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja. Ja, en je denkt hij is nutteloos, maar dat is echt niet.
1: Het zal niet nutteloos zijn. Maar je staat er niet bij stil, hè? Wat je er precies allemaal zo
0: mee doet. Ja, wist jij? Ja, en misschien komt hij nog wel ergens terug, hoor. Maar dat heb ik ook ontdekt. Of gelezen. En dat klopt ook. Want ik ben al zo'n soortje die dat gaat proberen. Dat je je ringvinger niet kan bewegen zonder je pink ook mee te bewegen.
1: Ja, ik ben sowieso, mijn vingers zitten sowieso vrij stevig aan elkaar, heb ik het idee altijd. Want wat sommige mensen met hun vingers kunnen, kan ik nooit.
0: Nee, maar jij beweegt inderdaad alles.
1: Ik beweeg
0: maar
1: alles.
0: Kan jij je ringvinger gebruiken zonder pink?
1: Wacht even, doe ik even dit. Nee, ja. Dit is sowieso al, kijk, dit is sowieso al bij mij heel, kijk.
0: Ja, dat lukt al niet.
1: Lukt al niet.
0: Mensen thuis, probeer het eventjes. Probeer even je vingers recht en dan... Probeer even alleen je ringvinger te bewegen.
1: Alleen je ringvinger, zonder je pink te bewegen.
0: Ja, en dat lukt haast niet. Isa? Heel jammer dat je dit niet probeert. Ja, goed zo, probeer even.
1: Het is echt een interactieve show dit.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: Iedereen heeft natuurlijk met zijn armen al bij het gestaan.
1: Ja.
0: En nou die pink. Oké, door. Ralf.
1: En door. Met niemand minder dan Grace Jones.
0: Dan kan je het niet over het haar hebben.
1: Nou, die had dat mooie blockhead-kapsel, hè, in de jaren 80.
0: Ja.
1: Hier ben ik gefascineerd door Grace Jones. De vaste luisteraars die weten dat
0: die
1: misschien.
0: Die weten dat, ja.
1: Niet zozeer omdat het een geweldige zangeres is. Maar het is gewoon een fenomeen.
0: Zonder meer.
1: Jaren 80, jaren 90. En ze treedt nog steeds op, heb ik begrepen. Ze is nu 75 of zo, misschien wel ouder. En ja, wat deed zij niet, hè? Fotomodel, inderdaad zangeres, actrice, Bond girl geweest... Die stem, het is mysterieus, het is zwoel, het is gevaarlijk, het is agressief. Ja, ik houd ervan.
0: Je glijdt bijna van je stoel af.
1: Nou, Grace Jones, Frederike heeft daar ooit een keer het echt gezien. Ik nog nooit. Ik moet snel zijn, denk ik. Als het nog kan.
0: Ja.
1: Dus dit is een nummertje uit haar toptijd, 1979. On Your Knees, Grace Jones.

0: Ja.
1: Nou, Is het is tijd voor jouw vaste rubriek. Gaat het lukken, meisje? Want je bent herstellende van je concertbezoek gisteren.
0: Ja, ik had alles al keurig voorbereid. Dat ik na het concert niet meer... Want ik was ook laat thuis, hè. Dus,
1: ja, inderdaad. Het was
0: voorbereiding getroffen.
1: Ja, nou, laat maar eens horen dan.
0: Nou, over dan rust en zo gesproken. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Even een momentje voor jezelf pakken en toch in beweging blijven. Bij de stoelyoga werk je op een rustige en toegankelijke manier aan je lichaam en je ontspanning. Alle oefeningen die je vanuit de stoel, logisch hè, waardoor het voor iedereen goed te doen is. Dus je hoeft niet sportief te zijn of... en als je dan klachten hebt, is het dan ook daar goed voor, hè?
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ik, dat lijkt me iets voor
0: dus
1: mij.
0: Je hoeft niet sportief te zijn.
1: Ben
0: voor de klachten
1: niet?
0: Is het handig.
1: Heb ik ook zat. Ja.
0: Nou.
1: Okay.
0: Ja, de focus ligt dus op ontspanning, balans en soepelheid. Met begeleiding van een ervaren yoga-docenten. Het is niet intensief, maar juist ideaal om even te ontladen en weer op te laden. Dat is dus vanaf dinsdag 20 april, 8 weken lang, elke maandag en dinsdag bij het Stotjesfesten.
1: Wat leuk.
0: Ja.
2: Dat is weer iets heel anders dan die stoelmassage die je zo 10, 15 jaar geleden op je werk had aangeboden kreeg.
1: Oh,
2: weet je dat nog?
1: Lekker.
2: Dan kwam elke vrijdagmiddag zo'n bureautje langs met zo'n stoel. En dan kon je daar als je wilde, kon je erop gaan zitten en dan werd je even onder handen genomen. Maar...
1: Heb je dat wel eens laten doen?
2: Nee.
1: Okay.
2: Nee, ik hou daar niet van.
1: Oké. Okay. Maar ik vind dat, in de Slotjesfest, ik vind dat voor die mensen heerlijk lijkt me dat.
2: Ja.
0: Ja, voor de KHB'ers heb ik ook wat.
1: Oh, Ralf, luister.
0: Ja, als je, ja, ik weet niet of het echt Ralf's ding is.
2: Nou, ik luister.
0: Als je graag creatief bezig bent met naaien en quilten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Helemaal mijn ding.
0: Ja?
2: Ga door.
0: Okay,
2: ik ben helemaal oor nu.
0: Ja. Dan is de Quilbee een fijne plek om aan te schuiven. Tijdens deze gezellige ochtend werk je aan je eigen project. Wissel je ideeën en technieken uit. En dan moet je andere liefhebbers van patchwork en quilten. Een bijzondere worsteling dat eigenlijk. Ja, de sfeer is ontspannen en sociaal, dus het draait niet alleen om het maken van iets, maar ook om de gezelligheid. Maar je moet wel je eigen materialen meenemen, Ralf. Nou, die heb jij, hè?
2: Moet ik even, moet ik even gaan zoeken. Maar die sociale sfeer en zo, die ontspanning, dat spreekt mij wel.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Nou, dat is in de Pannenhoef en dat is 22 april op een woensdag
1: weer in
0: van 10 tot 12. Ja.
1: Ik sta steeds weer versteld van hoeveel er en hoe leuk dat een... Wat ze allemaal brengen.
2: Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi verbouwd. Dus daar wordt van alles
1: ik moet nog eens
2: leuk georganiseerd.
0: Ik heb ook expres wat dingen gedaan die wat verder weg zijn. Hè? Van ook vanwege de herhaling bij de OGS.
1: Precies, ja. Dan hebben die mensen er ook nog iets aan. Heel goed.
0: Ja. Nou, dan heb ik nog één dingetje voor jullie.
1: Ja.
0: Als je zin hebt in een avond vol nostalgie tijdens de Zero's Pub Quiz, duik je samen met je team terug in de tijd van... MSN. Zo. Dat
2: zo.
0: Ik, ja.
2: MSN.
0: Nou, dan komt er dus echt even niet soepel uit. Maar MSN, ja.
2: Dat was ik alweer vergeten. MSN.
0: Ken je dat nog?
2: Ja,
1: dat heeft inderdaad bestaan. Ja.
0: Ook Hives.
1: Hives.
0: Ja. Oude hits en iconische films en series. Het is geen standaard quiz, maar vooral een avond vol herkenning, humor en, oh ja, weet je dat nog, momenten?
1: Oh ja?
0: Ja.
2: Wanneer?
0: Ja, nou, ik ben nog niet klaar.
2: Nee, joh.
0: Vragen over alles wat de jaren 2000 zo leuk maakte. Muziek waar je op je losging. Series die je binge en de typische internetmomenten van toen. Het draait niet alleen om winnen, maar vooral om samen lachen en herinneringen ophalen. En Ralf, het is woensdag 22 april vanaf 8 uur in de proeflokaal Molenaar.
2: Okay.
0: Heb je dan tijd?
2: Weet niet of ik dan al thuis ben vanuit de files op de A27, maar ik vind het wel heel erg leuk.
1: Ja. Molenaar, help eens even.
0: Ja, geen idee eigenlijk, maar...
2: Weet ik ook niet, gaan we opzoeken.
1: Proeflokaal Molenaar in Oosterhout.
2: Frederik en ik hebben 3 weken geleden een hele leuke pubquiz gedaan in Phoenix, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, in Breda.
1: Ja.
2: Dat is een poppodium.
1: Ja.
2: Zo'n tijdelijk poppodium, super gaaf.
1: Oké. Okay.
2: Ja, een hele leuke avond gehad.
1: Oké, okay, nou maar ik vind eigenlijk dat wij met ons drieën naar deze moeten.
2: Ja, als Kate met Ralf team.
1: Ja, ja, dat we dan en dan helemaal niet winnen. Best afgang dan, maar goed. Het gaat om het plezier, toch? Om het samen zijn.
0: Ja.
1: 2000, ja, nou, vind jij wel een beetje lastig is dan, denk ik?
0: Nou.
1: Nee? Je bent er wel van MSN?
0: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren.
1: Oké. Okay.
2: Nou,
1: ja.
2: Mooie teamsamenstelling zo.
1: Ja, ja, ja.
2: Gedeelde kennis.
1: Oké. Okay. Ja. Wij gaan zoeken waar de Molenaar zit. En dan zullen we eens even kijken of we mee kunnen gaan doen. Ik vond het een ontzettend leuke Oosterhout Insight.
0: Dank je.
1: Leuke tips. Stoelyoga is echt voor mij. Het kilten voor Ralf. Nou, en dan voor jou de pubquiz.
2: Voor elk wat wils.
1: Voor elk wat wils.
2: Ja. Ja. Toch nog even vermelden. Ik kreeg gisteren het Oosterhout krantje binnen. Is dat de beroemde saxofonist Anibal Rojas. Die speelde natuurlijk in de Bussel afgelopen. Ja, van Rojas. Rojas, van Chileense afkomst en nu Amerikaan.
1: Ja.
2: Speelde afgelopen zondagochtend in de Bussel. En het is natuurlijk de vriend van onze nicht Sandra.
1: Ja.
2: Dus zij had mij gevraagd van als je tijd hebt. Ja, ik kon helaas niet. Maar ik zag de recensie gisteren in het Oostraadkrantje.
1: Had ze ook in een nicht-app, hè? Had ze hem gezet.
2: Had ze hem, ja, had ze ook gezet.
1: Ja.
2: Dat hij waanzinnig was.
1: Ja.
2: Als solist en top saxofonist. Dus mocht hij ooit nog een keer in de buurt toch weer spelen. Ja, dan ik schijn echt wat gemist te hebben. Dus dan moeten we echt gaan kijken.
1: Hij is ook de vaste saxofonist van Kelly Clarkson.
2: Nou, dat bedoel
1: zegt al genoeg.
2: Dan kun je wel wat.
1: Precies. Nou, dan gaan we nu snel door weer naar onze eigen rubriek. En dat gaan we doen met een ontzettend lekker nummertje van Rod Stewart uit 1977. Hot Legs. Lekker speels, ondeukend liedje over aantrekkingskracht, over vlichten. En het zit vol met knipoogteksten, wat je allemaal niet te serieus moet nemen. Kom ik weer aan met mijn feiten. De benen die bevatten de grootste en sterkste spieren van je lichaam. Je zit heel interessante knikker al, van ja, dat wist ik. Die zijn natuurlijk zo sterk en ook heel snel. Hè? Want jij kan dus in een fractie van een seconde kan jij springen, rennen. Als je je evenwicht verliest, dat even opvangen. Dat gaat allemaal super snel natuurlijk. De meeste mensen van ons, ervan uitgaand, hè, dat je kunt lopen. Dat geldt natuurlijk niet voor iemand, hè, met een zwaar sleetje of zo. Mm-hmm. Dat lukt dan niet. Maar dan dat je in je leven ongeveer een 120.000 kilometer loopt. Dus drie keer de wereld rond.
2: Ja, waanzinnig. Ja.
1: Zou er stappentellers zijn die het aan kunnen?
2: Zo weet ik niet. We slaan een tilt, denk ik.
1: Ik denk het ook.
2: Dat gaat niet goed.
1: Ja, precies. Maakt allemaal niet uit. Het nummertje wat speciaal voor mij geschreven is: Hot Legs.

0: Ja, het oudste nummer van deze uitzending, Katie. 1959.
1: Ik hoorde het jou zeggen.
0: Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Ja, en we zeiden net, die Paul Anka, hij treedt volgens mij nog steeds op.
1: Ja, die had
0: dik in de 80.
1: Ik zou het niet weten.
0: Ja, echt een crooner. En ja, de onschuld spatten vanaf, hè.
1: Ja.
0: Put Your Head on My Shoulder. Ja, zo lekker onschuldig nog. Ja. We hadden natuurlijk in het begin van deze uitzending ook de Beatles, I Want to Hold Your Hand. In de tijd dat het heel spannend was om als jongen de hand van een meisje vast te houden. Ja.
1: Dat was het al heel wat als
0: dat
1: je dat mocht.
0: Heel wat. Dat was heel wat. Ja. Dus Paul Anka.
1: Dat was Paul Anka. Dan gaan wij door van Paul Anka naar Gerrit Joling.
0: Zo.
1: Ja.
0: Moet ik even verwerken deze overgang.
1: Er zit totaal geen overeenkomst tussen volgens mij. Gerard Joling. Ja, ik weet niet of jij op dit moment zijn, hoe noem je dat? Real Life Soap programma ziet.
0: Nee.
1: Moet je echt gaan doen. Het is hilarisch.
0: Net zo leuk als Gerard Hoor?
1: Nee. Want dat was natuurlijk gewoon echt
0: die chemie
1: top,
0: tussen die
1: ja,
0: twee.
1: Ja, dat is echt. Ik doe niks liever dan op YouTube even terugkijken. Compilatie van Gerard Hoor. En dan is het dus gewoon, als het 12 minuten duurt, is het 12 minuten dat ik gewoon echt vlak lig van het lachen. Want dat is gewoon echt mijn humor, kan ik zeggen. Vooral bij die oudjes, hè. Dat ze die, wat ze er allemaal tegen zeggen. Echt geweldig.
0: En mee wegkomen. Ja, het is leuk.
1: Ja. Nou, dit is ook, moet ik zeggen, hoor, wat hij ook hier allemaal weer doet. Geweldig. We gaan zo meteen luisteren naar het nummertje Liefde op het Eerste Gezicht. Uit 88. Een van zijn bekendste hits wel, denk ik. Gewoon een lekkere meezinger. Geloof jij in Liefde op het Eerste Gezicht?
0: Ja.
1: Ja?
0: Maar dan de buitenkant.
1: Ja, dat moet wel, hè? Want het is Eerste Gezicht.
0: Liefde, dat je iemand heel aantrekkelijk vindt. Dat kan natuurlijk wel in een flits, toch? Dat je...
1: Ja, ik heb geen idee. Ja. Maar het lijkt mij echt.
0: Soms is zo'n persoon superleuk ook nog. En soms is zo'n persoon waarschijnlijk helemaal niet zo leuk. Ja, dan kom je er later wel achter.
1: Ja, maar het kan zijn dat je inderdaad bij zo'n persoon hebt waar je denkt van ja.
0: Goeie uitschaling.
1: Je hoort daar wel eens hè, van, oh mijn god, dat is de vrouw waar ik... dat was de moeder van mijn kinderen. Bij wijze van, hè? Dat hoor je wel eens.
0: Ja, dat is dan meer achteraf gesproken.
1: Goed.
0: Laten we niet te diep... Ja. Liefde op het eerste gezicht.
1: Precies. Ja. Hey, je gezicht. Er zitten 40 spiertjes in. Die zorgen voor alle gezichtsuitdrukkingen. En dit weet je ongetwijfeld. Je neus en je oren die blijven natuurlijk altijd doorgroeien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus als je dan 123 bent.
0: Ja, maar is dat zo? Ik bedoel, als je wel eens naar oudere mensen kijkt. Ja, je weet ook niet hoe ze er vroeger uit hebben gezien.
1: Ja, maar die hebben grote oren vaak hoor.
0: Ja.
1: Let maar eens op.
0: Ja, oké.
1: De neus kan ik nou niet zeggen. Dat ik denk van wow. Hè? Wat heeft die fok gekregen, zeg maar.
0: Maar hoe komt dat dan? Dan wordt het een kraakbeen.
1: Weet
0: dat,
1: ik veel.
0: Dat kraakbeen groeit al gewoon door.
1: Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar het is echt zo.
0: Ja.
1: Maar oren, daar moet je maar eens opletten. Bij oudere mensen, die hebben toch vaak dat je denkt, nou...
0: Grote oren.
1: Dat zit...
0: Ga erop letten.
1: Ga er maar eens op letten.
0: Ja.
1: Nou, hey, lekker luisteren.

0: Ja, wij zaten lekker mee te zwingen. Maar ja, het is weer tijd voor onze volgende rubriek.
1: Het is tijd voor de grabbelplaat.
0: Is, heb je gegrabbeld?
2: Ik heb gegrabbeld, ja.
0: En is het gelukt?
2: Ja.
0: Oké, ik mag niks meer vragen van Ralf.
3: We gaan er blanco in.
0: Helemaal blanco. Nou meid, ik zou zeggen, laat die naald maar zakken. En dan eens kijken.

0: Ja, dames. Dit was natuurlijk eentje die precies in ons straatje paste. Niet qua thema, maar wel qua muziekkennis, toch?
1: Wel, binnen twee seconden wisten we hem, hè?
0: Ja. Ja. U2 met I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Isa's favoriete nummer.
0: Isa heeft een paar slechte minuten gehad. Want Isa,
2: ik pakte
0: hem
2: en ik dacht echt van ja.
1: Shit.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar respect dat je hem gewoon niet stiekem omgewisseld hebt.
2: Ik ben wel gewoon eerlijk. Toch,
1: want we hadden er echt niet door gehad als jij hem had gewisseld. Maar het was inderdaad... Ah, ja. Je hebt niks met U2. Maakt het allemaal geen rol uit.
2: Nee.
1: Voor ons was je heel snel.
0: Het was een hele makkelijke deze
1: week.
0: En dan gaan we weer door met de lijst van ons thema. Ja, en dan is het mijn beurt weer.
1: Ja.
0: Ja. Crosby, Stills, Nash en Young.
1: Dat is een mond vol, hè?
0: Wat een supergroep was dat.
1: Zo.
0: Eerst bestond de groep uit drie personen. Crosby, Stills en Nash. Mm-hmm. Ik heb de voornamen er ook bij gezet. David Crosby, afkomstig van de Beards. Steven Stills, afkomstig van de Buffalo Springfield. En Graham Nash, afkomstig van de Hollies. Die begonnen dus met z'n drieën een groep. Later is er ook Neil Young bijgekomen. Ook van Buffalo Springfield. Ja, die hebben natuurlijk een partij mooie nummers gemaakt, vind ik. Het moet ook iets met het thema te maken hebben. Dus, welk nummer heb ik gekozen? Almost Cut My Hair. Ik dacht, hair, is dat een ledemaat? Eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Maar ik dacht, het is een soort van lichaams...
1: Ik zit er inderdaad over na.
0: Een soort van lichaamsdeel, toch?
1: Eigenlijk kan maar aan het schelen.
0: Ja, en ik wilde me gewoon graag in hebben, joh. Dus
1: daarom,
0: maakt niet uit. Dan vind ik wel iets.
1: Links of rechtsom. Ja.
0: Daarom. Het gaat natuurlijk over het dragen van lang haar als uiting van protest en rebellie in die tijd. Het nummer is uit 1970, dus een beetje aan het einde van de hippieperiode. En ik denk dat heel veel mensen zoiets hadden van, wat moet ik nu doen? Moet ik weer netjes geknipt gaan en doorgaan met een wat saaier leven? Of blijf ik lekker hippie, rebels en speels met lang haar? Daar gaat dit nummer dus over. Almost Cut My Hair. I will now proceed to entangle the entire area.

0: Mooi, hè?
1: Simone Kleinsma.
0: Ja, dit nummer heb ik uitgekozen. Sowieso omdat er vingers in zitten natuurlijk. Maar ook omdat mijn lieve schattenboutje Isa hier tegenover me zit. En ja, dit is dan toch gewoon werkelijk op ons lijf geschreven, Is.
2: Dat nou, dat vind ik heel lief.
0: Ja, dat ik jou nog zie als babytje van een kilo. Woog ze maar. En dan zit ik nu tegenover een 28...
2: Ik ben nu al kilootjes meer.
0: Maakt niet uit, schat. Een 28-jarige prachtige vrouw. En dat is inderdaad omgevlogen. En dat is waar dit nummer natuurlijk over gaat. Het vliegt voorbij, de tijd. Vooral tussen een ouder en een kind. En dat het allemaal veel en veel te snel gaat. Hè. Je realiseert je dan ook dat je natuurlijk heel snel heel oud wordt. En dat het niet over de grote dingen gaat, maar gewoon hele kleine momentjes die je het liefst nog even vast had willen houden. En ik had kunnen kiezen uit drie verschillende. We hebben natuurlijk de ABBA-versie, want het is het nummer van ABBA. Het nummer van de Engelstalige Mamma Mia. En ik heb gekozen voor de Nederlandse, dat die goed verstaanbaar was, van Simone Kleinsma. Dus dat.
1: Okay, mooi.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dan mag jij, Ralf.
1: Ga ik over naar Paolo Conte. Paolo Conte is volgens mij zo'n zanger. Ja, of je vindt hem helemaal geweldig, of je vindt hem super saai.
0: Yeah.
1: Hij heeft natuurlijk een heel nasaal, donkere timbre. Paolo Conte, de zingende advocaat. Ja, hij is,
0: is advocaat,
1: ja, is advocaat geweest. Net als Andrea Bocelli trouwens, yeah. Realiseer ik me nu.
0: Oh, ook?
1: Ook, okay. Ja. Italiaanse zanger natuurlijk. Ik kan de hits allemaal niet uitspreken. Mijn Italiaans is niet zo goed. Wij gaan luisteren naar een liedje wat lekker een Engelstalige titel heeft.
0: Ja.
1: En ook nog een lichaamsdeel in zich heeft. Ja, er zit ook
0: want
1: nog een Italiaanse...
0: Wel heel goed in, dat.
1: Nou, er zit nog wel een Italiaans stuk achter in de titel. Ja, of een subtitel. Maar ik denk, daar ga ik niet aan, wagen.
0: Oh, die ga je niet zeggen.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Dus wij gaan luisteren naar, uit 1990 trouwens, naar Happy Feet van Paolo Conte.
3: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?

0: Luisteraars, tenen in het zand, armen om elkaar heen en ogen die zelf zien als ze dicht zijn. We hebben vandaag veel lichaamsdelen gehad. En eerlijk, zonder al die onderdelen zouden we nergens zijn. Dan was deze uitzending ook helemaal niks geworden. Want dan hadden we geen vingers om de knoppen te bedienen, geen mond om te praten en geen oren om te luisteren. Gelukkig werkt het allemaal prima samen. En hoe mooi is dat? Alles van top tot teen doet mee aan jouw verhaal. Zorg deze week weer goed voor je hoofd, voeten en alles ertussenin. En onthoud dat geluk niet in iets groots zit, maar gewoon in je hand of in een blik of in een klein voetstapje vooruit. Volg ons op social media. Daar kun je ons vinden onder Kate met Ralf. Morgenavond tussen 8 en 10 wordt deze uitzending herhaald. En natuurlijk ook zondag tussen 2 en 4 op de ORTS. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: pretty baby got honey in your hips.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanval op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

de glazen kooi van mijn gedachten. Waar ik dit leven slijten zal.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en een mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het
2: uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag,
4: 24 uur per dag,
2: jouw radio,
4: Rozo Radio.
5: Demonstructie 11.
6: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplistisch Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

0: is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
1: hei je Henkie gezien, zien? Hei je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.

Nee. Hij loopt opgewekt en vrolijk, zwaait eens lustig met zijn stok. Maakt eens kennis met een geitje of een bok. Nee. En de kippen, bak, bak, of de vogels.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in de Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.

Adamspin zit in zijn web. En hij hoort een merkwaardig gezoem. En de spin denkt... Het gezoem wordt iets luider. En de spin denkt iets luider. Ze spin, hè? Geen papegaai, denk ik dan. Het gezoem wordt overdoofd. En de spin denkt... Dit wordt de grootste vlieg die ik ooit in mijn web gevangen heb. Hij kon ook niet weten dat het een stofzuiger was. Plok. Oh, stof, zei gij. En tot stof zult gij wederkeer. En de spin die veegt het stof uit zijn ogen. En die strekt zijn poten. Ah, prikt zich aan een punaise die gisteren moet zijn opgezogen. En gaat op zoek naar een hoesbonbon die eergisteren moet zijn opgezogen. En hij komt terecht in een klein tunneltje. En bij iedere hoesbonbon stoot hij zijn kop tegen de bovenkant van het tunneltje. En rolt door met effect. Topspin. En opeens ziet hij... aan het eind van de tunnel een flintertje licht. Hij begint iets harder te lopen. Het licht wordt steeds feller. Hij zet het op een holle. Het licht wordt daglicht. Hij sprint naar het eind van de tunnel. Hij ruikt de buitenlucht. Hij holt zo hard hij kan. Hij is bijna buiten. Klik. Stof, zei gij. En tot stof zult gij wederkeer. En dit ritueel herhaalt zich dag in dag uit. En op zekere dag klik. Voelt hij naast zich en... een spin. Een vrouwtje spin. Een spinet. En hij zegt tegen haar... Volg mij. Ik breng jou door de tunnel der liefde. Naar het licht waar je webben kan spinnen en vliegen kan vangen. En ze loopt achter hem aan. En het is klik. En die vrouw die vangt die klap op. Niet één keer, maar elke keer. Oh, vangt zij die klap op. En na een stuk of 12 keer zegt ze tegen die man... Mag ik misschien alsjeblieft ook eens een keer voorop lopen? Nee, helemaal niet nodig, zegt die man. Ben je gek? Ik bedoel, daar moet je een kerel voor zijn en dat ben ik nu eenmaal. Dus laat mij nou maar voorop lopen. Maar dat vrouwtje, dat pikt dat mannetjesgedrag niet langer. Die gooit het bijltje er weer neer. Zoals je weet hebben spinnen hier een heel klein bijltje. Gooit ze er weer neer. Dat hebben ze om, als ze in hun eigen web gevangen zitten, zich een weg naar buiten te kunnen hakken. En de vrouw loopt voorop, de man erachteraan en het is klik. En die man die vangt die klap op en die zegt, oké, laten we naast elkaar gaan lopen. Die had het na één keer al in de gaten. En, hè? Ja. Graag gedaan, Frits. En, vond hij leuk. En, ja, hij voelt natuurlijk de hete adem van de consumentenvrouw al in zijn nek. Want waarom moet dat een consumentenman zijn? Wat is dat eigenlijk voor flauwekul, zeg? Ha, tuurlijk. En op zekere dag is het klik, klik, morrel, morrel. Licht. De beide spinnen klampen zich krampachtig aan de binnenkant van de stofzak vast. Deze wordt tegen de muur leeggeschud. Klik, klik, donker. En een ruimte. Opgelucht kunnen de licht-astmatische spinnen ademhalen. En ze besluiten samen een gezin te stichten. En met hun kinderen gaan ze dag in dag uit die tunnel in. En s'avonds voor het slapen gaan zegt die vader tegen die kindertjes... Eens in de zoveel tijd. Hoor je klik, klik, morrel, morrel. Dan moet je je verschrikkelijk goed vasthouden. Anders kom je in de hel. En die kinderen s'avonds voor het slapen gaan, dat we toch maar vooral vasthoudend mogen zijn. Omdat we anders in de hel terechtkomen. En die vader denkt... Ah. Maar op zekere dag, klik, klik, morrel, morrel. Kittelt er bij even die kleine spinnetjes een haar onder zijn oksel. En hij is zo slap van het lachen dat hij zich niet vast kan houden. En stort in de hel. En s'avonds al die kleine spinnen, dat we toch maar nooit zullen lachen. Omdat we anders in de hel terechtkomen. Nou, je moet het zelf weten, hoor. Dan maak het maar erger dan het al is. Doe maar, doe maar.
Zullen we voor jullie bidden? Maar na een paar dagen kruipt daar een spinnetje die stofzak binnen en zegt... Wat van die hel is allemaal flauwkul. Dat licht daar is precies hetzelfde licht als aan het einde van de tunnel. Je moet gewoon loslaten en dan kan je webben spinnen en vliegen vangen. En die vader snoert hem de mond. En hier roept gevaarlijke Oosterse praatjes. Die iedereen geen enkele aandacht gaan besteden aan dit soort obscurantistische flauwekul. Als we dit soort dingen voor waar gaan nemen, komen we nooit aan het eind van de tunnel. En die kleine roept, toch is het zo. Oh ja, ze die vader, ja. Toch laat ik de volgende keer weer los. Dan zal ik ervoor zorgen dat je niet eens vast kan houden. Leg je pootjes maar op de tafel. Hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak. La, la, la, la, la. Klik, klik, morrel, morrel. En dan gaat hij. Voor de tweede keer naar de hel. En s'avonds al die kleine spinnen voor het slapen gaan. Zo dankbaar dat we onze pootjes nog hebben. Om ze te kunnen vouwen. Maar na een paar dagen rolt daar een spinnetje zonder pootjes die stofzak binnen. En zegt, toch is het zo. En die vader denkt, stom dat ik zijn tong niet heb uitgerukt. Stom dat ik hem niet gekruisigd heb. Stom dat ik hem niet op de brandstapel heb gezet. Stom dat ik hem niet met zijn poepert op een vlijmscherpe paal heb geplant. Stom dat ik hem niet met het zwaard verdeld heb. Stom dat ik geen uitgehongerde rat in een kooitje zonder bodem op zijn buik heb gezet. En hij loopt naar voren en zegt tegen die kleine spinnetjes, wie van jullie hier in deze muffe stofzak heeft het gevoel dat die kleine gelijk heeft? En al die pootjes gaan omhoog, allemaal voor de laatste keer. Hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak, hak. En dan...

naar het licht waar je webben kan spinnen. Vliegen kan vervangen. Als je pootjes had gehad. En nu nog vandaag de dag. Staat in een pretpark voor spinnen die oude stofzuiger. En spinnetjes van het Spinoza Lyceum worden er langs geleid door leiders en leidsters. En die leggen uit dat vroeger in die stofzak een spinnenkolonie huisde. Die dacht dat je helemaal door die slang moest lopen om bij het licht te komen. Terwijl je simpel moest wachten en op tijd loslaten. Kleine spinnen moeten lachen dat je zo bekrompen kunt zijn dat je denkt dat je de smalle weg moet kiezen. Terwijl de brede daar toch immers voor je open ligt. Dan krijgen ze allemaal een suikerspin en dan gaan ze naar huis. En in die stofzak bleef achter stoffelijke resten van wat eens was. Behoudzucht, vasthoudendheid en handhaverij. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren.

0: was geluk heel gewoon.
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in de Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar